Jij gezegd, die zand valt weer ons handen. Ik en jij, die hemel heeft mijn bedelbrief gekregen.

Ons sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tashes en julle vibe. Weer eens saam op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Welkom vir almal wat saam vibe vandaan hier by die Jagkamp Pap & Grill, as ook ons ander vriend Jannie Du Plessis, ja, as die country koning daarso van Ramkat Radio, ook Suid-Afrika, glo ek. Ook vir oom Pieter van Dismos Maandag en natuurlik ons vriende, daar die stad uit, dit is DJ G en ek dink hy sal seker later inskakel, maar welkom vir julle, ek hoop julle vibe lekker saam. Dan ook welkom vir DJ Jakes, so ietsie van hom, bietjie later. Nou ja, hier gaat ons met ietsie effens klassiek, Jannie Boere te geniet. Dis Piano Man, ofwel lekker Techno Tuesday remix van hom.

was er nou geweest? Piano Man, wel lekker remix van hem. Hoe heb je het om geniet, Jannie? Nou gaan ons lekker vibe zo op. Heaven is a State of Mind. Gevolgd door Lolita van de Veronica's, wel een remix van hem. En dan Time Alone with You. Net hier op Techno Tuesdays.

Trekken uit waar dus toepelijk van Celine Dion, Nina, go with me van Michael G. en dan Certified Florida, net hier op Take Night Tuesday. Maar welkom voor een man genoemd op met die alias podcast, wat is genoemd van waar die op Take Night Tuesday.

van die dag. Ook natuurlijk vandaag een paar verjaarsdag. Ongelukkig nou nie rarig bekendis nou so wat ek een liedje van het nie. Maar van ons vrienden op Facebook verjaar ook vandag. Onder andere Louis Oberholse, Charlize Dreyer, Marius Roberts en Jannie de Bruin. Baie geluk met allemaal van hulle sy verjaarsdag. Dan het Jannie ook met my meegedeel, daar is wel een bekende wat hy ken wat vandag verjaar. Laat hy net gauw hier sien, daar is hy boodskap van hom. Dis die ene Tommy Jones. De meeste mense sal hom ken van sy, volgens sy rol, wel die jong mense behoort om te ken, weens sy rol in die rolprent Men in Black. Nou ja, hier gaat hy nou, mag jy, is my manier om te sê, geluk met julle verjaarsdag. Hy is toegewy aan allemaal van julle wat vandag verjaar.

Wel, ek sê naam sê aan Andrew Bekers. Dank dat jy ook vanaand ingeskakel het op Techno Tuesdays en Samvibe. As I know, when you say nothing at all. Voor hom was Queen of the Kings van Gabri Ponte en Alessandra. En dan was het net voor hom Cactus in the Rain geweest. En hier gaan ons bykie, ek denk is, ons weer having fun, en dan, dis koos een rij forever, die gate op hulle, net hier op Techno Tuesdays.

was hy nou geweest. Maak ons Hurricane gevolgd deur Baston's Burgerwald Stripe Deck nou remix van Turn Off The Lights. Nou een lekker vibe op Special D. So, Last Night gevolgd deur Make-up Tutorial en dan Your Superhero van DJ G.

Maar zijn er geweest, als jy nou geskakel het, ek is DJ Tarsus en jylle vibe saam op Techno Tuesdays. Het nou gespeeld DJ Spyroof's Raindrops en dan gaat maar Tate McGrea's She's All I Wanna Be So Bad. Hoewel, die ookie met de Techno Tuesdays spin op hom, daarna Gabri Ponte's Label of Label. Mag toch verkeerd wees daar, bla bla bla bla.

0: Hoop julle is wakker na die en van Pavendorf. Gaat ons nou met 'n bietjie hoor my nou van Pavendorf.
1: Blablabla.
0: Ons het gelyk gewoond gewees daai enetjie en hierdie een is Pavendorf en Cosmos. Met Still Want More.

Mandje, zit in gezelschap hier met Janie. Ik denk eigenlijk wel zo uit als mijn dochter die had wat in zich gelopen heeft.

moet sê, hoe al dan het by die DJG, die ding loop so stroop. Maar gauwe ouwe wat hy ingemix het en ja, ek kon daar nog intro's.

Asenig Wes out of the dark en weer eens well done a DJG met daai gimmick van jou. Hy het mooi geloop. Nou was lekker uit dak op Mr. Brightside of wel een remix van hom en dan Kusmich, dus weer een of ander Duitse song wat ook lekker vibe. Ek sop altijd my dinges af om hulle te benoem. Maar ja, daarna is het Andy Whitby's Heaven, net hier op Techno Tuesdays.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewoskartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Eén chauffeur aangekondigd. Per ongeluk aangekondigd.
1: Smokey met jou kerel op pad vir jou op Ramkatradio.co.za.
2: Uiteindelijk, Janie, uiteindelijk. Ek jy omreg.
1: Kan nie vir jou. Smokey.
2: Ou kerel.

0: Maria Gewis daar, clap your hands, stamp your feet. Op Raamkwart Radio, .co.za. Nou, hier is nou Maria Gewis met clap your hands, stamp your feet. En wanneer gaan ons een keer van Josef af?
1: Van Josef?
0: Dat is Maria wat hier gesing het.
1: Oei, jy is weer laf vanavond.
0: Pieter, daar is een plaat op jou draaitafel, nee.
1: Ja.
0: Van een Afrikaanse, nee, sy is eintlik Engels.
1: Ja, sy is eintlik Engels, maar sy het baie...
0: Afrikaans ook gesing.
1: Afrikaans gesing. Eintlik meer Afrikaans as Engels, as ek reg is.
0: Dis hy, ja. Dat is een vol plaat vanavond, wat ook hier voortaan. Maar ek kan nie om vanavond spelen, want het is nou klaar liekie vanavond op een single, so.
1: Dis reg.
0: Ons is eindelijk van die selke is na twee liekie speel. Nie.
1: Ja.
0: Ons is maar van een beetje verscheidenheid van Knus na speciaal.
1: Ons moet.
0: Ons moet, ja. Nou, wie is daar bij jou en wat sing sy voor ons?
1: Hier is Glenys Lynn.
0: Van Four Jacks and the Jill.
1: Van, ja, Four Jacks and the Jill.
0: Vier later en, wat sing sy?
1: Hoor, so kan jy, jy gaan nie glo nie. Die kliek liekie.
0: Die kliega.
1: Ja, kan jy glo.
0: Soos Mariam Makeba.
1: Ja, Glenys Lynn
0: ja?
1: Sing die kliek liekie.
0: Nee, jyne, kom ons hoor op.
1: So klink hy.

0: Dennis Lundsen brengt nou fantastische muziek. Kan niet geloven. Dat was bij Chris Mama Burr geweest daarin.
1: Ja, ja. Ongelooflijk.
0: Amazing. Ze doen het bij goed.
1: Wel, ik zeg, ons praat nou. Dus is liedjes wat mensen niet geweten dat Zuid-Afrikaanse zangers zingen. Nee.
0: Glad niet, glad. Wel, blanke zangers. Excuse. Want al die van is van jou geweest.
1: Ja, nee, waarheid, ja. Kom eens hier, Afrikaans-Engelse zanger.
0: Dat is hij, ja.
1: Ja.
0: Want ik heb nooit gehoord dat Benefassie Afrikaans gesing het.
1: Nee, ik denk niet, hij zal kan niet.
0: Kon.
1: Ja, kon.
0: Pieter, wat dan even nostalgie vandaag zijn programma, nee?
1: Ach, en is het niet lekker, nee.
0: Bye, bye, lekker.
1: Ja.
0: We zijn nu de lijst van ons Born to be Wild van de langspeelplaat af op Drive Show op Rakwet Radio, nee?
1: Ook een oude liedje, nee?
0: Nou, van de langspeelplaat af op je Drive Show. Wie onthou in Zaire?

0: Enza Eir gewees daar van 1976, 50 jaar terug uitgekom die liedjie. Johnny Wakeling gewees daar met Enza Eir op rampkadradio.co.za. Pieter, ons was uit van die kroeg af, nie?
1: Ja.
0: Pap en Grol, ons het hier achter in die kroeg in die atelier en uitsaai, nie?
2: In die atelier leed wel.
0: In die atelier, ja, ons is nou in die bar, nie?
2: Ja.
0: Maar as die dame, kom ons hulle so een dame bykie oorbedien word.
2: Bykie oorbedien word, jy stel het mooi.
0: Ek moet na 7 jaar in die bedrijf. Mag jy vir haar vraag vir aanwijsings in die dorp? Hoe moet jy by plek uitkom?
2: Weet jy, in elk geval, die vrouwens gaan nie hou van wat ek nou sê nie, maar dit is gevaarlik om vir een vrou te vraag vir aanwijsings. Jammer dames.
0: Ken jy vir Piet van Kildnes van Ceres?
2: Ja, ja.
0: Oor wat sê hy?
3: Kijk, een drankmens, soos die man, wat hy nou net nie gesê het, is een drankmens, Ellen Hughes het altyd gesê, drankmens sikkel ons altyd om onder sy kop te bly. So dis die wat jou sakke so staan as jy geld soek, want jy, en by ons, ja, en dan dink een drankmens ook ons altyd iemand roep om. Maar die, wat by ons op die dorp was haar vrou gewees, Johanna Jonker, sy is ook nou al oorlede, maar sy was pal op die slaghuis en stoep, my pa had ook haar slaghuis. Ek is een goeie dorp vir slaghuis, en daar is ons een heel paar slaghuis, daar is julle ook wel. Maar so het die Johanna Jonker sy toe op een dag, nou rijd die mense, vir al die Duitsers, rijd ons naar Sutherland toe. Hulle wil op sterre kyk, want hulle dink ons die sterre skyn in die dag ook, op Sutherland. En nou verdwaal hulle, dan vraag hulle altyd by die slaghuis, hoe om daar te kom, want my pa is nou altyd vroeg daar. En die ochend is ek ook nou daar, maar Johanna Jonkers is ook al daar. Maar sy is al wie weg, as julle weet wat ek... En hier stop die kar, en voor ek of my pa nou vir die mense kan verduidelik hoe my Sutherland toe rijd, toe kom Johanna Jonkers nou daar aan. En die man ken nou nie van haar nie, so hy vraag nou maar van haar, hoe rijd die mense van haar Sutherland toe? Nou sê sy Sutherland. Wat sê het al gehoor van Sutherland? Sutherland. Sutherland. Sutherland. Sê ja, Rijn. Meneer Rijn nou. Maar ek sê meneer Rijn. Maar meneer Rijn nou. Daar rijd meneer nou u af. Sy sê, nou waar is die meneer aan nou? En sy sê, oh, hier is meneer, sien meneer, laat nou amper verdwaal. Maar meneer moet nou eerst weer terugkom. Sy sê, ek het nou amper verkeerd, meneer nou. Sutherland. Sy sê, Rijk, meneer rijd nou hier voorbij postkantoor. Allee, meneer bij poliestatie, maar meneer moet zachtjes. Sarrelen. Sy sê, nee meneer, ik denk die man kan hier vanaf sarrelen te rijden.
0: Goeiedag, ek is Pieter Ischmiller, alias Piet Pompies, en weet jy wat? Ek luister na Ramkat Radio.

0: Genau. Amper so ein Examen, da gibt es so viele Mikrofone noch an.
1: Ich komme in 85?
0: Ja.
1: Sie hat jedoch gekriegt in 1983.
0: Ja.
1: 85, du kommst Lisse weer gehoord. I love you.
0: Ja.
1: De Engelse jongen. Hij is eindelijk een Duits geweest, die original song.
0: Ja, dan is dat ik het dus nou geluisterd dat het Lisse.
1: Ja, dat is heel. Maar letterlijk, Lisse was al opgenomen geweest voor Annelies.
0: Ja.
1: Maar toen is Annelies op een dag uitgekomen, uitgereikt geweest voordat Lisse uitgereikt was. Toen was Lisse een jaar terug voor een homog uitrek.
0: Als
1: gevolg van Don Timo in een
0: Roos. Ja, ja.
1: Maar op hierdie plaat van Annelie, 40 jaar geleden, kan je geloven.
0: Dat is lang.
1: Toen komt die liedje uit. Is die plaat, original plaat, van Rijssel.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: What we're going to do right now is go back, way back, back in time.

0: Nostalgie op sy beste op vanavond sy Rammers Radio Drive Show. Goeie Milies, Tongra 4 tot 7 op Ramkat Radio.
1: Net hier op Ramkat Radio.
0: Net hier, net hier. Was het lekker? Hier is het lekker.
1: Ah, verseker.
0: Dis, is hy. Nou, onthuif, is nou gelees aan David Scobie, onthuif David Bowie.
1: David Bowie, ja. Weet jy, ek dink is een van die eerste, ja, behalwe nou Kies, nogal een van die eerste, ek kan verkeerd wees, solo sangers, wat grimering gedra het, as ek nou
0: weggaan. Ja. Onthou yes, jy? Ja. Ja. My vriend nou praat van Kies, my vriend nou gesê, sy dink amper die opleks het geleed tong uitstek by Kies. By die band Kies.
1: O.
0: Met die hakka.
1: Ja. My tong heb het so uitdang.
0: Nou, wat vir jou liedje van David Bowie?
1: Bowie?
0: Sorrow. With a long blonde hair and your eyes are blue.
1: O, ja, natuurlijk.
0: The only thing I ever got from you was sorrow.
1: Ek dink het is ook een van sy eerste treffers gewees.
0: Dis hy, ja.
1: As ek reg is.
0: Dan af jou liedje Charlie.
1: O, Charlie Rabbit.
0: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, ja. Ek dink jy is reg, ja. Jy behoort te weten, is jou alles muziek hierdie.
1: Natuurlijk.
0: Is nog voor ek in beweging was.
1: Nou, my kom ek sê nou maar, hoe kan ek nou stel, ook wat my dochter uitgegaan het, hy het nogal vir, wie was die hoofsanger van Rabbit? Ach man,
0: sorry. Rabbit, Eddie Eksteen.
1: Nee man, jou nar. Maar in elk geval, hy het vir hom op een stadium gitaar gespeel. Ne?
0: Don. My ene.
1: Ja, Don Cobra. En vandag speel ek gitaar vir...
0: Jack Parrow.
1: Jack Parrow, ja. Ek sien hulle as jy veel op pad see toe. Oorsee.
0: Oorsee toe. Hulle gaan see toe, hulle gaan boorie see.
1: Ek sê jou, ja.
0: So ek sê op pad vir jou liekie genaamd. Sorry, dan af jou Charlie op pad in jou nies toe van Grantse kant af. Dankie vir jou nies, Grant. Jou nies en jou sport. So lief die week vir jou pad, bykie later liekie van die week van Grant af, so bykie later vir jou pad. Liekie van André het vandag, een nieuweling van André. Wow. Een nieuweling hier vandag.
1: Ja. André.
0: Op wat so'n bykie later. Sy het ons Idols gewin, nie, of het was tweede geweest, lang terug. Sy het nog 21 geword tijdens die Idols competitie.
1: Ja, dis een paar jaar terug.
0: Sy is ek al by die 40.
1: Maar, ja nie.
0: Wat vir Sorrow en Charlie, 2 in een rij op Ramkat Radio.
2: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Toenten Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek levendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.
3: Hallo julle, DJ Tash is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9 uur af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
4: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Jannie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

Dat is wel jullie geweest al geweest, gesink geweest door Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, op Raamkat Radio. Wat voor Foster en Ellen met Strangers in the Night, dan af voor Tommy Dell, Don't Let the Old Man In, geschreven door Clint Eastwood geweest, ja. Dan af voor Gene Rockwell, ook beginnen, Always on My Mind. Drie in de rij, klinkt zo.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00, kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoot nie.

Ik is al gestemd geweest door ook een naam Gene Rockwell of wel gehad met geweest al Gene Rockwell. Schrijft door Wayne Carson, Johnny Christopher en Mark James. Wat eerst opgenomen was door Brenda Lee in Toulouse, die Elvis Presley geweest. Always on my mind. But if you wanna Jackson, whose bed have your boots been under? Dan of je Chris Els, I'm on fire. Dan Vanjie Koker, Manolito, Afrikaanse country. Op wie die Franse mengelmoes van country. Van ons begin tussen 6 en 8 zondag aan de Adipad van de Jagdkamp af. Met Jannie du Plessis, hier op Raamkader Radio.

Samen uit een rumgeweest af van Orlanders, Audrey Landers op Raamkwad Radio. But for you, Simon Garfunkel, El Condor Pasa, if I could. Then after you, Bless Bridges, Room Full of Roses, and then Demi Lee Moore, Neon Moon, Dirienerij.

0: Nummer van Neon Moon geweest, de afheer van Demi Lee Moore op Ramka Radio. Op een kinderkief zei van Brooks en Dan. Neon Moon, zing vanavond door Demi Lee Moore. Wat vind je hier goed? Jij gaat lang terug met die strijd. Vanavond zing even jou From a Jack to a King. En af jou Little Piece van Charlie Dix. En dan Country is for Me. James Johnson's met Apple. Net hier op Ramka. Drie naar rij, links zo.
1: Hallo, dit is Hugo hier van Diri Strijds en jij luistert naar Ramkat Radio.

Country is voor my geweest, daar vir jou van Appel van Zuid-Afrika, saam met James Johnston van Australië, niet hier op Rampart Radio. Maar vir Alan Jackson, Little Biddy, en daar vir jou Black Coffee van Les J. Delton, dan Pussycat van Nederland met Broken Souvenirs. 3 en R.A. op Rampart Radio. Lekker luister, Alan Jackson, Les J. Delton en Pussycat.

Broken souvenirs geweest, Davio. Broken souvenirs van die Pussycat. Van Nederland af op ramkatradio.co.za. Wat je de Mike Congregation, Burning Bridges. Dan Davio, Shelter of Your Arms van Willie Nelson. En dan Barbara Ray, Down the Mississippi. En terwijl niet weer naar die diepstemming die liggen is Dennis East. Je gaat even, Burning Bridges, Shelter of Your Arms, and Down the Mississippi.

Dat is hij geweest. Liedje geweest van Money Jackson met Fredinist. Man in Freddy geweest daar met Fire Within Me op Ramkat Radio. Liedje opgenomen terwijl hij nog geleerd werd en die video gemaakt na zelfs sterven. Die video is samengevoegd van Jan. Wat is je Pierre MFA met You? Daarna van onze laatste energie van Olly Landers. Net hierna, eerst voor jou Pierre MFA met You op Ramkat Radio.

so mooi, ek kan hom somme weer speel, ne, en dan weer daarna ook. Dit was dan een Hoener met RS2, en ja, ek dink die eerste gedeelte was toch in Spaans gewees, en toe het sy oorgeslaan na Frans toe. Die volgende dame, Audrey Hepburn, baie bekend gewees in Western, wel, Cowboy Flicks, het sy baie opgetree, en die een wat sy vir ons sing, is Moon River.

John Rawls, en hy het gesing If I Only Had The Time. Ons hoor net nou weer een van sy liedjies en ja, Cheryl Moana Marie, maar dit kom heel wat later. Ons het, ja, hier is nog een van die riviere, ons het net nou al drie riviere gehad, en nou kom ons by Trevor Nassar en natuurlijk Stille Rivierstroom. Geniet het!

Trevor Nassar met A Stille Rivierstroom. Eindelijk is dit oorspronkelijk ons gesing door Nick Taylor ook. Ja, sy weergawe is net so mooi. En ek wonder ook om het hy so stil geword. Ek meen, dat hy nie meer treffers van sy kant af is van Nick Taylor nie. Ek weet, hy was Engels onderwijzer of was, of denk ek nou aan Jeremy Nick Taylor. Maar in elk geval. Ok, ons kom by Studio Shenzhen, terwijl ons daar nou met die kitare bezig is. Hey, die een loop na die ander ene. Waar is die luisteraars in elk geval? Julle moet saamgesels, mense. Die eerste ene wat ons gaan luister, ons gaan twee in een rij luister van Studio Shenzhen, met Murai Eric O, wat die glijkitaar speel. En die eerste ene is een van Jim Reeves, is Likies, Adios Amigo, en dan gaan hy Love Letters in the Sand, wat Pat Boone ons gesing het. Hier kom Stereo Shenzhen.

Die stem van een engel, ne? Ja, dis prachtig. Nana Muscuri. Nou, ja, vanavond om 6 uur, denk ek, op, wat is hy, extra kanaal, something in die 90s, 93 of 95, 195 daarom, is, het hulle, ding is, die program is die contract. Die contract is op vanavond en daar is nog net 3 mense oor in die contract en ja, natuurlijk ek skreef vir Mirandi en ek hoop maar sy dring deur en so vanavond sal ons hoor wie die wenner is van hierdie jaar sy contract competitie. Ok, Leonore Venemans, nou terwijl Nana dan nou, The Last Rose, sê Leonore Venemans, Rose, bring een groet aan jou.

ja, nee, ek is nie multitasking nie, ek was nou bezig om iets te doen, en toe hou hierdie liedjie opsing, en toe moes ek daar, toe moes ek rondspring. Nou, Cecile is een wat ek laatst week ontdek het, en die liedjie wat sy vir ons bring is, You Were Always On My Mind, of laatst toe ek haar gespeel het, het ek 2 of 3 van haar liedjies gespeel, en ek hou van die sang. Cecile, You Were Always On My Mind.

Cecil, you were always on my mind. Nou, ek het julle net nou vertel van vanavond 6:00, dan is dit die finale van The Contract, die contract op kanaal 195, as ek reg het, 193, daar iets moet extra te doen. Kan nie nou dink wat die stasies in hand nie, maar in elk geval, daar het hulle vanavond die finale van daar die, en ek sê, ek skree al van, ach, voor ek geweet het, sy is deel van die competitie, skree ek al van, en dit is Mirandi, ek hou duime vast, laas week het sy, saam met Terren Lamb, het sy die liedjie gesing van die, van Shania Twain, en die ander een wat sy as een solo gesing het, was Nader My God aan U. Nou, hierse is Mirandi, en sy sing daar die ene. Is een verkorte weergawe, maar nogthans, luister net, hier kom hy.

As hy geloo, dit is al gekies, dat maar die bekendstelling kom eerst vanavond, so, jy weet, dat hulle al klaar opgetreed en hulle is al klaar gekies en uitgeskop en bygelas en wat ook al, en maar die uitsending van die program, lyk my hulle bly nou maar stil tot met die program en dan kondig hulle dit daar aan. Ek hou nog steeds duime dat die wenner dan Mirandi is. Ek het alreeds een afspraak met haar gereel vir een onderhoud en ja, ons gesels een van die dag. Miskien as wenner, wel, sy is top 3, so dit is dit. The Singing Bells, ons het net nou na Gunter Kalman geluister, ons luister nou na The Singing Bells en natuurlijk die een wat hulle die beste voorbekend is, is The Tales from the Vienna Woods.

Jy, so lekker. Dit voel of ek kan maats, sommer hier waar ek, in hierdie kamer waar ek sit, wil ek opstaan en ek wil maats, Radetzky maats van Johann Strauss senior, ne? Ok, ons kom daar, wat ek moet sê, cheerio, onthou 6 uur, ne? 6 uur, dan kan jylle inskakel vir country, wat dier Hanley en André aangebied word vanavond, want Jannie is nie beskikbaar of hy kan het nie self doen nie. En ja, ek sê vir julle, lekker naweek en lekker week wat voorlee. Hierdie program is mos ingerig om julle in die bui te bring vir die week wat voorlee. En ek hoop hy het sy doel gedien. Ons speel uit met Cowboy Leekie, Lee Marvin, jylle weet, en as ek sy naam noem, dan weet jylle sommer al klaar, hey, hierdie is Wandering Star, ja, dit is hy, en dis waarna ons gaan luister, en dis waarmee ek gaan uitspeel, voor ek begin met die Bybelstudie, jylle met een lekker aand hee, en een lekker week.

Yes! John Paul Jansen met Yes It Is Hero. Straight uit 1975 uit. En ons is allemaal Yes It Is Heroes, nee. Of wat sê ik? Midnight Special, Ripper Country, Techno Remix.

Lekker daar, as John Fogerty wat gesê het, don't you wish it was true. En ek wens, julle kon allemaal vanavond hier saam met my gekuier het hier by die huis, maar ek weet daarom, ek kuier saam met julle daar in die sitkamer of in die braaikamer of in die kookskerm of waar ook al jy is, so, en ek geniet het ten volle. Nou ek het vir julle vroeger vanavond gesê, julle boeremuziekmanne moet een bykie nader staan en julle moet nie te veel uitstief vat nie, want julle gaan moet hier van 8 uur af gaan, julle nou moet so een bykie moet rondstaan daar, so jy moet nou nie soos om oorlede om Jan gesê, die rondstaan kos eet nie, jy moet daar rondstaan met mama daar op die dansvloer en die dinge en die goed, so julle is gewaarskie, hier kom een lekker ding aan. Nou, gaan ons eerst gauw een stukje daar van Neil Diamond ook luister. Wat sê hy? Beautiful Noise. Dis ook een lekker old golden oude hierdie.

die vrou gaan 'n bietjie vir die dag gaan ek haar soontoe vat en ons gaan 'n bietjie daar op rondloop en lekker van daai braai vleise en dinge proe en eet en lekker net kuier. So, check julle Saterdag by Sandringham. En ja, dan moet julle nie vergeet nie, 7 November, Saterdag aand 7 November, die dans hier so by Elgin Railway Market. Van 7 uur aan tot 12 uur, DJ Toy maak musiek, toegang is R100 te kop, is een lekker langarm dans, lekker baie boerejol musiek en daai lekker goede, kontant kroeg en jy kan jou eie snacks bring. Nou ja, nou gaan ek julle moet groet en ons sien mekaar dan volgende week as het die vader se wil is, weer diezelfde plek, diezelfde tyd, 6:30 tot 9 uur elke woensdag aand, net hier op www.ramkatradio.co.za. Ons speel vanavond uit met Janneman Vetkruid se liedjie, Hy lei my, is Psalm 23, getoonset, en al wat oorblijf vir my is om te sê, goeienacht, lekker slaap, en God bless.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to
0: the hottest sounds.
1: It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Yay! Després van dir Bronca de Ràdio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker. Jo, Bronca de Ràdio, pot ser per zero. Mijn naam is Rob Goos. En ik wil jou terug welkom verheerd.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja. Ik was laatst vrijdag aan zo'n beetje onder die wolken geweest. Maar vanavond is ik boe op die wolken.
2: Chicken banana.
3: Ah, zo, ik hoop nog dat je een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak, dat je vier keer aansteek. Of zo maar net zo'n beetje rock and roll over die ijs.
2: Banana.
3: Als je chicken of als je banana.
2: Banana.
3: Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramka Drani. Op een C.Z.A. 066-032-393-73. WhatsApp nummerkie. En ik wil vanavond je gaan lekker vanavond genieten. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek hij voorbaatje uit jouw papa en laat jou dicht beweeg. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleis op een vrijdagavond. En ook altijd jullie zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, ooms afzekerig is in een cirkel. Je moest maar bekomen te werk. Maar die van jullie wat gezond is. Als je jouw flu shot gehad hebt, papi. Als jij was king of the castle. Wat zei jou? Verstaan was je Richard Gere. Vandaag is je reverse Gere.
2: Chicken banana. Chicken banana.
3: Ja. Als vanavond de eerste keer is op Ramka Drani, wil ik weer zeggen bye bye, welkom. Mijn naam is Rob Goos en het is mijn eer en mijn plezier om jou vanavond gezelschap te houden hier op Ramka Drani op een C.Z.A. Als je denkt op je lucht is helemaal mal en van zijn loodje getikt, dan wil ik je zeggen absoluut recht. Welkom op Ramka Drani, het is altijd lekker om samen met je te keren. En ik wil, hey, je moet de kans vat samen met mij vanavond.

0: Hace lacker, lacker y bronca, perdón, el Traveling Wilburys. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison y Bob Dylan. Lekker van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op ramkadradio.co.za. Man, zoals Tanya Rie altijd zei, dus breek op en kijk. Ik hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand en jy gaan lekker samen dus keier. En die vleisjes gaan braai en die vierkies gaan brand. Dit is natuurlijk hoe het hoort hier op ramkadradio. En is net so 10, 11 minuten na 6:30 natuurlijk ons grappie tijd. Vanavond gaan oom Tolla ons een beetje vertel van een ding of twee. So jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond samen dus keier. Ek krijg nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laatste naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Het weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel, vrijdag, toe is my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geen men haar paar doepas en ek dink toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe vat hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestel. Maar nie ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug gebelag. Jou bramke draan die open sê, open zin aan. So baie welkom, ek hoop vanavond hier geniet het, laat jou deeg beweeg. As jy vanavond die koud krijg, vat van mamie so van oud toesteppie, want, dis mis het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer was jullie die gehoor van Outfield? Outfield hier op Ramkadradio met Jola.

Amerika hat das beinahe vorbei. Heilatville. Them stones, firestones, them stones. Amerika hat was dir, Amerika hat am Krei, and I krei am no. Und du verder je rei, um under die Vreiwang. Da war Afelskop von die Mittel von die Veld, da war so hoi, und was hang unter die Balles, Bubul breed. Bubul vat am Prachtigheit, Lichheit, und ontdekt twee, drie Mannen, kommt in die Kattlein auf, ma Pudelpina, komm, dek für Bubul, ach, bin ich am Deck prachtig. Hij kreeg van Boegel uit die kantlijn. Hier komt Dogma Diederik zoek bij. En die hele spelletje met Dogma boop staat daar over die kantlijn terwijl het nou lekker sausje op Nieuweland. Nou zit Olifant was tussen wat laatste jersey. Ze zei, dat breng hem een nieuwe jersey. Hij kijk hem zo in die zon. Hij zei, it's good and clean and fresh. La la la. En hij trekt hem zo als hij dat leef aan. Hij zei, ek is een zeesop. Baba. Die bal werd aangegooid. Wordt geklapt naar Amerika toe. Amerika geeft brandewijn in Breslau. Brandewijn geeft kasserolie pinaar. Kasserolie al. En hij knijpt. En hij al. En hij knijpt. En met zo'n boog. Denk er over die doelen. En nou zei die kennis alleen van chips hè. Ik zei, don't say chips. Say, well, as crinkle cut. Deedle, deedle, deedle, crinkle cut.

0: immer noch nicht so richtig Ruhe. Da haben wir gewusst, weil ich muss die Eiland gehen. Ich lege einfach so auf den Eiland. Ich sehe so da von der Landaufsicht. Ich sehe die Eiland gehen, die laden ein paar Männer reingefahren, man ist immer so am sechs Tag. So, der haben wir da Wiener und gaan oorswemmen daar naar die eilandje toe. Daar is misschien niet die krokodillen niet meer. Nou is het misschien maar een koolwisserheid in die vochttrek misschien nog maar. Nou ja, nee, niemand heeft me nou belang gesteld. Dus daar één ouwe, hij zei, nee, maar kijk, hij slaat me nou die ding doen. En hij stoot ook, maar hij zwemt zomaar lekker, man. Je weet, hij gooit zomaar, je kunt liggen als een boot wat op spoed is. Maar nou, die mannen om dorpen, omdat hij is niet zo so ver, maar hij zwemt dan ook niet zo vinnig, niet. Man, ik denk dat zo, ik weet niet of het een meter was, een lineaal lengte. Voor die eiland zwaai je om. En zo sukkelen we weer terug. Daar naar die karavaanpark toe. Die man loopt van vrouw, maar jezus, hoe komen ze die oude namens ook maar Frakkie? Frakkie, waarvoor je er omgedraaid? Toen zei Frakkie, nee man, ik heb het gezien, ik ga het niet maken. Toen draai ik hem om en ik zwem terug. Ja, maar dat is nou zo, die beetje het werk waarvan je betrokken is. Nee, maar mooi muziek die je speelt weer eens. Het is zo, ik zit hier achter oor, zijn baas. Paaien is plat. Het is op en plat. Maar hier, tijd hoor ik nog niet op, want die bloemen lijken hier vandaag ook mooi.
1: Ja.
0: Het lijkt prachtig van die bloemen. Ja, nee, dan heb je het van die TikTokkers zijn. Ik heb daar een nieuwe nummerkie opgezet. Ik oefen nog, ik leer nog, maar ik tokkel nog. Baie dankie Rolf, mooi aan veel allemaal.
1: Daar is hy, Casper WJ, hy Salmon, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is, hy is, kyk as jy nou praat van influencer, kyk, hulle praat ons van 'n influencer op die TikTok. Nou, hierdie ou is letterlijk 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy is letterlijk 'n celebrity. As jy nou ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê, en is trots. Ek kan sê, ek ken ons daarom ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is, want jy bly net 'n lekker ou, 'n plain ou, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ huishamen, of jy kan sommer net in sit eergitaar koning, my maat, hierdie man, hy mag.